De waterlenschrappen of schillen wassen en op één enkele na snipperen. De uien schillen, wassen doorsneden en met de geschilde en gewassen aardappelen en de wortel bij het vlees en de bouillon voegen. Alles samen laten gaan koken. Kooktijd, half uur.